En dan doe ik de kanon, ik ben klaar tot stoot. Moet zo vier, maar zo voor je zegt met tobacco. En je look for food, you my fofo. Ik kon dat dood, follow with me, no, no. I don't even know why they talk about me. Ik wil bij me, ik bij me, want voor je me laat bij me. Door mijn riemen in de Bentley of Ferrari. Door mijn schip in de Simi, door je weer Akari. Kijk, ik ben kom met bekken, je bakken, zo bij Awa Lakba. Als ik door waar, ik heb jij nog bij. Want ik door, hoe is die money that I got? En ik weet, man, waar, want ik mis al aga. I want your body, want money, ik ben mijn flex. On the most, you need me, but you can put you the sex, yes. One more, come again, come out to me, but now I'm boy, don't you play me, my dear.